Ik kan voor niet met je. Ga maar niet zo in de vijfde. Hing op pillen aan. Nou.